zo'n geluk komt zo'n jammer, weet zo'n nakel der hammer. Zou ik Raduska links of rechts?

Want verstand, er is nog niet lang hier. Trifft een jonge dame en verliert zich duidelijk in die.